Non het jong nang ditum. Badal lamarjan penlon arjulong iktanglo. Lake akaswani difu aduntu.